0: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

meer is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Alleen in de stad. Iedereen ongeïnteresseerd. Dat kan niet blijven duren. Ik word gek. Gelukkig zijn.

liefde en warmte, geen stress aan mijn lijf, gelukkig zijn. Zonder werk, zonder gehoor. Het leven heeft geen enkele zin.

gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

white people.

Het is zo'n mooi verhaal, hè, als de DJ de uitleg van weten. Oh, lekker romantisch, hè, over hoop en liefde. Het liedje gaat over een man die terugkomt uit de gevangenis en zijn vriendin vraagt om een gele lint om de oude eikenboom te binden. En als teken dat ze hem nog steeds wil, ja. En als ze dat niet doet, dan weet hij dat hij het huisje voorbij moet lopen, ja. Goed, Tony Orlando en Dawn en Tie of a Yellow Ribbon, Round the Old Oak Tree. Ja, 1973, hè, was het de allereerste nummer 1 notering, hè. Want toen stond het op de allereerste plaats, hè. Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Op deze 26e mei alweer, dinsdag. Ja, de corona-hoofdrolspelers. Jaap van Dissel, die kent hem niet meer. Mark Rutte. Hugo de Jonge natuurlijk, hè. Die moeten op het matje komen bij de parlementaire enquêtecommissie. Corona, ja, die gaat namelijk het kabinetsbeleid evalueren over corona. Ja, een dokter en een uitvaartondernemer die blikken ook terug. Via internet staan er hele verhalen te lezen. Er waren zoveel mensen die doodgingen achter elkaar dat we nauwelijks toekwamen aan de verwerking. Terwijl je wel een band met mensen en hun families had. Ja, coronapatiënten waren dood en doodziek. De hele dag moest je rennen van hot naar haar. Het was dweilen met de kraan open. Je had geen tijd om met een kop koffie stil te staan bij je verdriet. Ja, de eerste maanden van de pandemie was het helemaal een chaos, zo zeggen de woordvoerders van de verpleeghuizen. Ja, niemand mocht bezoek ontvangen, behalve als iemands einde nabij was. Dan liet je een familielid eerst een maandpak outfit aantrekken. Dus een lange schort met wat mondkapjes, een oogmasker en een soort hoedje. Ja, de coronapandemie staat nog heel vers in het geheugen. Ja, zo kon degene in het verpleeghuis als een soort buitenaardse alien afscheid nemen van zijn of haar vader of moeder. Ja, patiënten met fysieke aandoeningen kon je dan dat soms wel uitleggen. Maar mensen met dementie, die begrepen het niet. En die schrokken in één keer daarvan, hè, wat er allemaal gebeurde. Ja, ja, het bezoekverbod hakte er enorm in, vooral bij de verpleeghuizen. Ja, ik weet nog die beelden.

vroeger op tv, hè, dat mensen via een raampje mochten kijken en zwaaien. En dat was het, ja. Ja, toen wisten we niet beter natuurlijk. Nu weten we veel meer. Toen moesten er allemaal ook weer ingeënt worden. Hè. Waren van die inentingsacties. Dan moest je je melden. En dan kreeg je, kon je kiezen tussen, wat was het, Pfizer? Anasekia of ik veel, ja, ik ben die namen allemaal weer kwijt. Hoor. Ik heb het ook niet opgezocht trouwens. Ook. Nee, maar als ik het een beetje zeg, dan weet je het alweer. En toen bleek er in één keer weer zo'n vaccin. Die bleek niet goed te wezen, want dan kreeg je weer last van je hart van. Ja, ja, dat was een hoop niet in orde. Maar goed, in elk geval, ja, die pandemie hebben we allemaal, als we dit horen, overleefd. Ja, althans, er zijn heel wat die doodgegaan zijn natuurlijk. Ja, en dat is toen ook ontstaan in, volgens mij was het Loon op Zand, hè. Dat was toen een schoenverkoper of zo, staat me iets voorbij. En die had het virus uit Italië meegenomen. Nou goed, in elk geval afsluiten. Hè? Ja, zo is het. Goed, voor de wekker wakker. Dinsdag 26 mei, welkom. We zijn er weer en we hebben weer heel veel te doen, mensen.

gaat niks boven de lekkere gitaartjes in de ochtend vroeg. We Waalden hoorde je en hit it when it hurts. Ja, zo is het maar net. Goed voor de wekker wakker, even het nieuws. Ja, een peuterzwembad midden in een woonwijk in Zoetermeer gaat niet meer open deze zomer. De gemeente heeft dat besloten. De kosten waren te hoog voor onderhoud, veiligheid en hygiëne. Men kwam op €700.000 uit. Ja, een jonge moeder met een dochter van 2 die reageert bij Omroep West. Ze zegt, we wonen hier nog maar net. Ik zou hier lekker met haar kunnen zitten. We hoeven niet zo ver van huis voor een zwembad. Maar het gaat niet door. Nee, het is klaar. Het openbare peuterbadje werd trouwens in 2018 voor de allereerste keer geopend als de centrale ontmoetingsplek in de wijk Palenstein in Zoetermeer. En ja, er is daar eigenlijk alleen maar hoogbouw, dus er is weinig te doen. Men dacht van, weet je wat, we maken er een peuterbad. Kunnen de moeders met hun kindje daar in elk geval lekker balleren. Maar ja, dat gaat dus nou niet meer door. Hè. Het is te duur geworden allemaal. Hè. Ja. Verder nog meer nieuws. De centrale eindexamens Arabisch en Turks die staan vandaag en morgen op het programma. De vakken zijn steeds populairder aan het worden. Zo valt op te maken uit de cijfers die het college heeft beschikbaar gesteld voor toetsen en examens. Ja, in 2022 deden 186 leerlingen eindexamen Arabisch. Nu zijn dat er al 401. Ook bij de Turkse taal nam het aantal flink toe. Het waren er namelijk 91 en het is nu 338 geworden. Ja. Dus Turks en Arabisch zijn populaire talen. Ja, Arabisch wordt vaak gekozen door kinderen van vluchtelingen, zo zegt de docent. Bijvoorbeeld uit Syrië, Irak, Jemen en Egypte. Ze spreken het al een beetje, dus het is makkelijker voor hen. Ook Nederlandse leerlingen met een islamitische achtergrond die kiezen Arabisch. Ja, het eindexamen Turks wordt vooral gemaakt door Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond. Ja, de afgelopen 2 jaar is het vak actief gepromoot, de Turkse taal. En het aantal eindexamenkandidaten in de Turkse taal die is helemaal aan het stijgen, zo blijkt volgens de laatste relaties. Ja, een zware bedrijfsbrand in Toebeke in België heeft gevolgen voor de hele omgeving. In Lembeek, Vlaamse Brabant, werd het kunstenfestival op het kasteeldomein stilgelegd. Ja, zo moest iedereen het terrein verlaten. Het evenement werd ook niet meer hervat. Ja, de brand begon in een kledingdepot in Toebeke. En daarbij kwam ook rook vrij die waarschijnlijk asbestdeeltjes bevatte. Ja, men wilde de risico's beperken. De inwoners hebben van verschillende gemeenten de raad gekregen om binnen te blijven. Ja, en als laatste, boeren in Marokko die raken in de problemen door de hoge brandstofprijzen in het Noord-Afrikaanse land. De oorlog heeft ertoe geleid dat de prijs van diesel bijvoorbeeld de afgelopen maanden daar zo'n 30% is gestegen. Een graanboer die kan zijn geluk niet op. Na 7 jaar van droogte is er nu eindelijk weer wat regen gevallen in Marokko. En staan de graanvelden weer vol. Maar dit jaar ziet het er heel goed uit. De gewassen zijn veelbelovend. Ja, vooral in bepaalde regio's. Alleen ja, om het te vervoeren wordt het een stuk duurder. Want de dieselprijs is daar ook omhoog gegaan. Hè? Ja, waar niet natuurlijk, hè. Het is overal duurder geworden, laten we eerlijk wezen. Goed voor de wekker wakker. Het is bijna zover. Dan begint het welbekende WK, hè. Want dan gaan we natuurlijk de voetballerij gaan we helemaal volgen. Alle landen doen mee. En ik zei het al, hè, heel af en toe, dan gaan we eens kijken of er niet een liedje is die het, nou ja, het Belgische of het Oranje Elftal promoot. Nou, we hebben er weer een gevonden.

0: lange jaren 80 liedjes achter elkaar. Door de voice-over samengesteld, hè. S-Express en Kraftwerk uit Duitsland. Ja, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, afgelopen weekend hadden we een interview met Kim Kai. Want Kim Kai heeft een leuk nieuw liedje gemaakt. Summer Again, lekker zomers. En ik sprak afgelopen zaterdag was het volgens mij. Zo sprak ik met haar. En dat interview wil ik nog één keer laten horen. Want vandaag is zij namelijk dagtopper.
1: Goedemorgen,
0: Erik. Oh, kijk, nou, je belt hartstikke tof. Ja, ik had het wel begrepen hoor, als je nog op bed lag, hoor. Want het is ook verschrikkelijk vroeg, hè?
1: Ja, het is heel goed. Ik heb speciaal voor jou mijn wekker gezet.
0: Oh, kijk, lekker voor de wekker wakker, zeggen ze wel eens, hè?
1: Ah, ja.
0: Ja, ik zat net jouw verhaal te lezen, zeg. Respect, okay. respect voor jou, zeg.
1: Dankjewel. Ja, het is een lange week geweest, al een heel lange week, ja.
0: Ja, inderdaad. En nog steeds bezig, lees ik, hè? Of althans, het is nog niet helemaal rond.
1: Nee. Ik ben nog steeds gevecht aan het vechten. En ik kan nu ook sinds 10 jaar niet meer uit bed. Dus ik kan niet zitten, ik kan niet stappen. Dus mijn leven speelt zich af. Ik kan het beter in een bedje in mijn living al die jaren, ja.
0: Ja, maar ik vind jou zo'n ontzettend sterke vrouw, hè? Als je dat bijvoorbeeld ziet, wat je toch allemaal doet. En toch nog een liedje uitbrengen. Het is onvoorstelbaar. Nou, echt petje af, hoor. Echt heel veel respect voor jou, Kim.
1: Dankjewel. Ja, weet je, als je zo lang ziek bent, dan ga je het even helemaal anders bekijken. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik er nog ben. En ik hou nog steeds van het leven. En ik ben recent mijn mannetje verloren. En dat heeft mij terug naar de muziek gebracht. Heeft mij terug geïnspireerd om te schrijven. En van daaruit is alles zo'n beetje in een stroomversnelling geraakt. En daardoor ben ik nu bij jou met een nieuwe single.
0: Ja, nou, hartstikke tof, man. Ja, en zeker, want we hebben net jouw oude liedje even gedraaid, Lila Lee. Dat blijft natuurlijk lekker, hè. Die hoor je ook nog regelmatig voorbij komen. Ja. Want zodra het zomer is, hè, dan wordt dat liedje altijd heel veel gedraaid. Dan begint dat liedje weer door te komen.
1: Ja. Ja. Het is ongelooflijk hoe dat is blijven hangen na al die jaren. Dat had niemand verwacht op het moment zelf, denk ik.
0: Nee, en jouw nieuwe liedje, dat heet Summer Again. Toen ik hem voor de allereerste keer hoorde, wist ik helemaal niks van jou. Ik kreeg dat liedje binnen van de plugger. Ik dacht van, nou, klik hem even aan in de playlist. We gaan hem even lekker draaien. En toen tijdens het liedje dacht ik van, nou, en toen zat ik in de buitenlandse hitlijsten te zoeken, weet je wel. Of je ergens stond, weet je. Ik denk, dat is gewoon iemand die komt uit Amerika of zo. Of die komt uit een ander land waar ze, zeg maar onbereikbaar voor een interview. Want dat heb je dan vaak, hè. En dan zie ik in één keer dat je gewoon uit België komt.
1: Helemaal bereikbaar voor jou, zo vaak en zoveel je wil.
0: Ja, dat is hartstikke leuk, zeg. Nou, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Het liedje is wel, dat heeft eigenlijk helemaal geen promotie nodig. Want het is zo'n lekker zomerliedje. En je hoort het ook, zeg maar, in diverse tenten. Want ik was een paar dagen geleden was ik nog heel even kort in een bar dancing. Zo'n soort discotheek. Had je vroeger van die discotheken. En ik had dat liedje voor jou ook op de USB-stick staan met nog wat meerdere liedjes. En ik zei tegen de DJ, hier heb je een USB-stickje, misschien kun je er wat van draaien. En toen draaide die ook nog twee andere nummers ervan. Maar hij pikte ook jouw liedje eruit.
1: Oh, hoe fijn.
0: Ja, snap je?
1: Leuk om te horen.
0: Ja, daarom. Terwijl hij ook niks van jou wist, weet je wel. Ja, dus dan denk ik ook van, dat heeft toch wel effect. Als je dan zo'n liedje hoort, dan pakt dat gelijk, joh.
1: Oh, dat is wel fijn. Ja, momenteel staat op 4 in Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik heb gisteren ook goed nieuws gekregen uit de UK. Dus ik vermoed dat we daar ook wel binnenkort gaan binnenkomen. Dus, natuurlijk zou ik graag in Nederland en in België ook weer een beetje voet aan grond krijgen.
0: Ja.
1: In mijn geval niet letterlijk, maar dan via mijn muziek, heel graag.
0: Oh, ik vind het zo leuk. Ten eerste wil ik even zeggen, want we sluiten het interview nu af. Dan kun je weer lekker naar bed en lekker relaxen. Hè? Want zo moet je ook op zaterdag doen trouwens. Dat doe ik ook straks na het programma. Want ik lijk wel gek, man. Elke ochtend zo vroeg mijn bed uit.
1: Ja, amai. Ook respect voor jou.
0: Ja, Maar meer respect voor jou, Kim. Ontzettend goed, zeg, dat je dat allemaal doet. En we gaan jouw liedje draaien. Je was trouwens al dagtopper, dat zeg ik er even bij. Dat is dan zeg maar een liedje wat we dan elk uur zeg maar draaien. Dus dat betekent dat er extra promotie komt. En het liedje staat de komende zomer nog regelmatig op de playlist. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Hey Kim, heel erg bedankt. En heel veel succes. En we wachten weer op de nieuwe single, hè?
1: Ja, die komt er zeker aan. Ik beloof het je.
0: Oké, nou hartstikke top.
1: Goed, tot binnenkort. Fijn weekend allemaal.
0: Fijn weekend, Kim. Hoi, hoi. Welterusten. Hoi, hoi.

steeds op, Cool in the Gang, hè. Ze staan nog steeds op kleine podia's en zo, hè. Ja, geen grote podia's meer, maar wel kleine podia's en zo. Ze waren geloof ik een paar jaar geleden ook nog in poppodium 013, hè. Ja. Cool in the Gang hoor je met She's Fresh, She's So Fresh. Ja, vandaag weer lekker warm. Temperaturen 30 tot lokaal 33 graden. Alleen in het noorden wordt het iets minder warm, maar ja, toch tikt het daar ook de 30 aan. Later steekt er ook een verkoelende zeewind op en dat is wel lekker. In de rest van de lage landen is het ook vanavond nog lang warm. Ook in Zeeuws-Vlaanderen en in Duitsland, groot gedeelte. Komende nacht trekken er wel een paar wolkenvelden over. Dan koelt het af naar 9 graden. Groningen tot 17 graden in Limburg. En morgen, een vooruitblikje, dan is er weer veel zon. Dan is het iets koeler. Dan is het 20 tot 26 graden. Een klein beetje afkoeling, hè, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, 26 graden. Nog lekker warm, hè? Ja. Lopen tot de zon opkomt. Hier is Akda en de Munich.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

mojo boogie. Got to be that mojo boogie.

Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl. Ik sta...

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: keer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut. Deutschland was bis du schön.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep.

0: Hoofse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Deze is voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.
3: I put it down for a brother like you. Give it to you right in the car, that's you. We can first give you some of this, that's you. And you're all out loving that J-Love true.
4: Hold up, I can get you some now. Pull your trigger, go and

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

Hand on the throttle, scalded to death by the steam. One more.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: Thank you.
1: Dit is Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

0: Wolfse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep.